zit. Zo spijt toen ik dit bemerk. Versie bij wit, wit waak van nacht, ja, dir. Die nu hangt, zie je fijn. Zie je zo weer echt iets brug. Oké, we nee. Hoe is het, wees wie het is? Wees wie het is? Ik hoop dat je weet wat het heist. Zie je dus wat mijn site, krieg mijn empirie, toch blijf het.